0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thiele om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: Een van die vele producties is deze van Chef Special. Hier zijn ze met Afraid of the Dark.

0: En zo zien maar weer, we draaien niet alleen Nederlandstalige plaatjes, maar ook die in de Engelse taal of een andere taal wordt gezongen van Nederlandse makelaardij. Chef Special was dat en Afraid of the Dark.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd vol, dus ik stap naar buiten. De lucht blauw, klap mijn jas wel thuis. Alles om me heen.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En het geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: De formatie De Dijk is in 1981 opgericht en vernoemd naar een straat in Amsterdam. De Amsterdamse Zeedijk. Hier zijn ze, De Dijk.

De band dus vernoemd naar een straat in Amsterdam, in Hartje Amsterdam. De Zeedijk, die stond vroeger toch niet zo goed bekend, die straat. Daar liepen de dames van Lichte Zeden allemaal rond. Het is maar even dat je het weet. De Dijk dus, met Binnen Zonder Kloppen, met een nummer dus uit 985, kwam de tipparade binnen op 30 maart 85 en kwam helaas niet verder dan tip nummer 11.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. The next train will be leaving from platform 1.

0: Meer dan 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: We gaan weer een plaat draaien uit de jaren 2000, in dit geval uit 2003, die maar liefst 3 weken op nummer 1 stond. Hier is Champs and Cowboy.

productie van Nederlandse Bodem gedraaid. Ja, natuurlijk draaien we die heel veel. Die ook op nummer 1 heeft gestaan. Maar liefst 3 weken op nummer 1 in 2003. Ze kwamen op 8 november de Nederlandse hitparade binnen. Chips heb je gehoord met Cowboy.

0: Dit is Radio Bergijk. Lekkere muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: Terug naar 1986 met de Nederlandse band. Een meidenband moet je eigenlijk zeggen. Centerfold, hier is Dictator.

De Nederlandse meidengroep Centerfold en Dictator uit 1986. Ze kwamen de Nederlandse hitparade binnen op 26 april. 6 was de hoogste notering en 10 weken totaal stonden ze genoteerd in de Nederlandse hitparade. En in 1986 waren ze ook nog eens trots paradeplaat op Radio 3. Centerfold en Dictator.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan, zoals altijd op vrijdagochtend, heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein.
2: Je luistert naar Radio Bergijk.

0: Weerbericht.
1: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En het geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: viel mehr Spass als irgendwas.
1: Alleen bij ons, Radio Bergijk.
2: Haar vader is Hans Mulder en die bespeelde toen de tijd, ja, hoe verrassend natuurlijk, ook de saxofoon. Hier is zijn dochter, Candy Dover, met For the Love of You.

We zullen het maar noemen, zo vader, zo dochter, Candy Dulfer en For the Love of You. Uit 1997 kwam de hitparade binnen op 5 april, maar Ramowaar kwam niet verder dan tip nummer 9. Candy Dulfer, For the Love of You.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knopend Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Hek. Het radiostation voor iedereen.
1: Ze waren zeer populair in de jaren 70. Vooral bij de jonge dames toen de tijd. Ze hadden lange haren, maar ja, dat was toen ook heel hip in die tijd, hè?
2: Ja.
1: Weet je toch? Ja, oké. Okay. Hier is Catapult en Let Your Hair Hang Down.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: De Chaplin Band, een Nederlandse soulband uit Maastricht. Uit 1976 is dit het nummer Let's Have a Party.

Volgens mij hebben we er echt wel een feestje van gemaakt, samen met de Chaplin Band. Het was een Nederlandse soulband uit Maastricht. Die bestond van 1976 tot 1992. Die Zuid-Limburgse band die werd opgericht door de gebroeders John en Jo Bartels om in te haken in de opkomende discorage. De eerste plaats die we zojuist hebben gedraaid, Let's Have a Party, werd gelijk een succes op de Nederlandse radio. Hij stond in de winter van 76 naar 77 5 weken in de Nederlandse top 40 genoteerd.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op dus het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam.